0: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
1: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live op VRT Max of in de app van Sporza.
2: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
1: Clara, live.

0: него. Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan de Tibetaanse kant 558 mensen vermist. Dat zeggen staatsmedia in China dat controle heeft over Tibet. Het officiële dodental blijft aan die kant voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van meer dan 160 doden. En ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie ook bijna 600 toeristen. Daar zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De overstromingen in Nepal en Tibet zouden veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die zou een enorme stroom van modder, water en puin op gang gebracht hebben. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Volgens de RTBF wordt er voor zulke werken een landbouwmachine gebruikt die vonken kan veroorzaken. En er was ook gewaarschuwd voor de droogte. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven, zegt professor Mieke Goos van de U Hasselt.
1: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, verscannen, vlot kunnen woorden vormen, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat die dan niet struikelen als die basiscomponenten nog niet beheersen?
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleidingen in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: него. Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Tongt. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school en de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is en ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Bij die vermisten zijn ook honderden internationale toeristen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de Chinese kant van de grens. In Tibet staat het dodental voorlopig op 3. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
1: Ja, de reddingsoperaties zijn volop aan de gang en in Nepal zijn daarvoor ook 2000 militairen ingezet om te helpen. Die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden, maar er blijven nog honderden mensen ook vermist en daar zijn ook veel buitenlanders bij. Het grootste deel mensen uit India, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal, 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken. China heeft ook extra hulp gestuurd uit Peking om te helpen bij de reddingsoperaties in Tibet, maar zegt dat die heel moeilijk verlopen. Op dit moment, wat we weten over de oorzaak, is dat experten zeggen in Nepal en de VS dat de overstromingen veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die veroorzaakte een enorme stroom aan ijs en puin. En er is ook een risico op volgende overstromingen als gevolg van deze gletsjerlawine en autoriteiten houden dat goed in het oog.
0: Dankjewel, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Al zou dat kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
3: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
2: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
4: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
2: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
4: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
5: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
2: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
0: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar een oplossing voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. Dat gebeurt onder meer in Sint-Lievens-Houtem, waar de paardenjaarmarkt UNESCO werelderfgoed is. Volgens Schepen Jan van den Bossen komt de traditie onder druk te staan.
6: Wij willen de jeugd daar blijven bij betrekken. En als ze dan verplicht naar school moeten, dan is dat heel moeilijk. En wij vinden dat eigenlijk toch wel zonde. Want het is een stukje erfgoed. Dus in feite, om dat levendig te houden onder de jonge bevolking, is het wel nodig dat ze daar ook kunnen aan deelnemen. Anders verdwijnt die interesse en is de jaarmarkt misschien op termijn ten dode opgeschreven.
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleiding in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. Uit verder onderzoek is ook gebleken dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
7: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
0: Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Die heeft al aan 160 mensen het leven gekost en er zijn ook nog meer dan 1300 vermisten, bij hen honderden toeristen. Buitenlandse Zaken heeft met 3 Belgen nog geen contact kunnen leggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara. Espresso met Greet Samien.
9: Goedemorgen. Het is 7:07. Ik kan nog wel een koffietje gebruiken op dit uur. En u misschien ook. Hier is uw espresso. Fijn dat u luistert. En welkom.

0: Een dans van de Armeense Arno Babajanian. Met aan de piano Veronika Ilchenko.
1: Hidden Gems.
0: Onze kaart op VRT Max staat ondertussen goed vol met Hidden Gems. Dankjewel om heel de zomer al uw tips door te sturen. Want bij deze is het dus nog maar eens bewezen, je moet echt niet ver reizen om bijzondere plekken te ontdekken. En dat bewijst de keuze van theaterrecensent Philippe Thielens ook. Want hij kiest voor een plekje in zijn heimat.
2: Mijn geheimtip is de Maagdentoren in Zichem. Ik ben zelf opgegroeid in Scherpenheuvel-Zichem. En ik ben van Scherpenheuvel en Zichem, dat waren de concurrenten. Wij hadden de basiliek in Scherpenheuvel, maar zij hadden de Maagdentoren. En toen ik kind was, was dat een fantastische plek, want ik ging vaak joggen of fietsen en dan passeerde ik daar wel. Ik heb ook ooit ook een toneelvoorstelling gespeeld daar aan de voet van de Maagdentoren. En ik speelde dan zo een of andere historische vorst die daar dan zogezegd bewoonde in het Sichem van de 14e eeuw. Want de Maagdentoren is een donjon uit de 14e eeuw. 15 meter doorsnede, muren van 4 meter dik, wat dus super dik is. En je kan er ingaan langs beneden en dan is er een soort wendeltrap. Maar het straffe is, ik heb daar toen met mijn toenmalige liefje is gepicknickt. Het was super romantisch en een maand later is die toren ingestort. Vond ik heel tragisch. Dat was ook een beetje een trauma voor de Zichemnaren, want het is ook heel bekend uit de verhalen van Ernest Klaas en de verfilmingen en zo. Die toren is ingestort omdat die decennia lang verwaarloosd was qua renovatie. En heeft het lang geduurd om middelen te vinden om die te renoveren. En in 2015 is die dan terug heropend met een uitkijkplatform bovenaan. Dus je kon er nu dan wel in, want dat kon je vroeger niet. Ik ben nog eens gaan fietsen. Mijn nieuwe lief wou ik een paar jaar geleden mijn geboortestreek, mijn heimat tonen. En dan zijn we van Scherpenheuvel langs de Maagdentoren naar Averbode gefietst om daar een ijsje te gaan likken in de Lekdreef. En dan hebben we wel het platform beklommen. Dus voilà, ga er allemaal naartoe. Zorg ervoor dat hij populair blijft en dat hij niet opnieuw instort, zou ik zeggen.
0: De Maagdentoren van Zichem. Ideaal dus voor een romantische uitstap, die Hidden Gem van Philippe Thielens. Zijn tip en heel wat andere mooie plekken vindt u terug op onze ontdekkingskaart. Dus ga zeker eens kijken op VRT Max waar u de kaart kan downloaden.

Applaus voor het Amerikaanse ensemble Altera in deze muziek van Orlando Gibbons. Oh, clap your hands together. En zo is het bijna 7:30 nu. Goedemorgen.

0: La Bonde des Luttes speelde dit ballet. Ballet de la Reine van Michael Pretorius. Het is 7:30. Dag Sophie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er vooraan in het nieuws, Sophie?
1: Wel, de omvang van de natuurramp in Nepal en Tibet, daar lijken de gevolgen enorm. Na de zware overstromingen in de grensregio zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. En bij die vermisten zijn ook vele honderden toeristen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld. Aan de Chinese kant van de grens in Tibet staat het dodental voorlopig op 3. Buitenlandse Zaken heeft ook met 3 Belgen die in het gebied geweest zouden zijn nog geen contact kunnen leggen. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is. En heeft daarna ook ontdekt dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Volgens de RTBF wordt voor zulke werken een landbouwmachine gebruikt die vonken kan veroorzaken. Er was ook gewaarschuwd voor de droogte. Het weer, vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. En dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden gepaard gaan. Morgen is het minder warm met soms nog regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Kunnen we de emoties over alcohol achterwege laten, vraagt Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Zoveel verontwaardiging bij een aantal politici en dat allemaal omdat er op reclame voor alcoholische dranken, we hebben het niet eens over de verpakkingen, een wetenschappelijk onderbouwde mededeling komt te staan. Alcohol schaadt de gezondheid. Je kunt dat jammer vinden, maar je vindt geen specialist die het zal ontkennen. Sammy Mehdi en de anderen zien een kans om hun achterban naar de mond te praten. Doen alsof het Belgische bier bedreigd wordt, dat werkt, denken ze. Misschien, maar je hebt al een stevige pint nodig om zoveel populisme door te spoelen. Met ongekende creativiteit mikken alcoholproducenten op jonge drinkers. Dan is reclame met correcte informatie niets te veel gevraagd, vindt Bart Eekhout van de Morgen. Voor politici die zeggen de vrijheid te verdedigen, is een minimale beperking op alcoholreclame een dankbare symboolstrijd. Maar correcte informatie verschaffen over de risico's van alcohol is geen vrijheidsbeperking. Het stelt burgers in staat om weloverwogen keuzes te maken tegen de lobbykracht van hogere machten in. Dat is juist erg liberaal. Zijn we straks het strengste land ter wereld? Dat beweert de directeur van de beroepsvereniging Belgische Brouwers. Natuurlijk niet, schrijft Isolde van den Einde in het laatste nieuws. In de Verenigde Staten mag je niet eens met een open blikje of fles over straat lopen en ligt de leeftijdsgrens voor alcohol op 21 jaar. In Zweden koop je sterke alcohol alleen in een deprimerende staatswinkel. In een hele rits landen geldt een absolute nultolerantie in het verkeer. Niet zo in ons land. Die vier woorden zullen onze gerenommeerde biercultuur niet begraven. Waarover klagen de brouwers eigenlijk? Niemand verbiedt Belgen om alcohol te drinken. Er komt zelfs geen foto van een ontplofte lever op een flesje karmeliet, zoals doodzieke longen op een pakje sigaretten staan. Een wetenschappelijk feit, dat is alles. Het was verstandiger mee te gaan, vindt Peter Meilemans van het Nieuwsblad. Te zeggen, de boodschap klopt, ga er volwassen mee om, maar een ambachtelijk biertje nu en dan mag wel. Niemand beweert dat je niet mag genieten van een trappist of van een glas wijn bij het eten, schrijft Ruben Mooijman in de Standaard. Alleen kan het geen kwaad dat de consument stilstaat bij de gevolgen van alcoholconsumptie. Die zijn zwaar. Ook dat is een feit. Verontrustender nog dan de campagne zelf is dus de manier waarop politici zich zonder gêne voor de kar van deze lobby laten spannen. Terwijl minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke gewoon zijn werk doet en het algemeen belang voor ogen houdt, wordt hij ondermijnd door zijn eigen coalitiegenoten. Aandacht voor de gevaren van artificiële intelligentie in de tijd. Net nu de enorme aandacht voor de kwartaalcijfers van Nvidia het optimisme nog eens onderstreept, waarschuwt Microsoft-oprichter Bill Gates voor de schaduwkanten van de technologie. Het toont dat internationale samenwerking nodig is, schrijft Bart Haak. En volgens Gates is het aan China en de VS om samen de eerste stap te zetten. De internationale afspraken rond pakweg veilige kerncentrales en luchtvaart kunnen inspiratie bieden. Vroeg of laat moeten we ook voor AI op zo'n punt van samenwerking kunnen landen. En het is ook een thema in het onderwijs. Er wordt gevreesd voor het verlies van zelfstandig en kritisch denken. Een eerste reflex is dan ook om het te verbieden. Maar dat is een schijnoplossing, betoogt Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Want zodra de leerlingen de schoolbanken verlaten, is de technologie weer overal. Leerlingen moeten net leren dat zulke modellen fouten maken en waarom ze dat doen. Daarom is het hoog nodig dat het onderwijs de technologie omarmt. Het is donderdag 27 augustus, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

het Jerusalem Quartet met een deel uit het tweede strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold. En de komende 15 minuten zijn helemaal gewijd aan de harp. Met eerst nu dit concertino voor harp van de enige vrouwelijke componist uit de Franse muzikale vriendengroep Les Six, Germaine Taillefer.

eerste deel uit het concertino voor harp van Germain Taillefer met Marie-Pierre Longlamé. En dat is de eerste harpiste van deze Berliner Philharmoniker. Espresso.

Het ensemble Oxalis glipt er nog even tussen hier met dit deel uit het tweede nonet van Hans Eisler. Straks trekken we nog naar Laarne in Oost-Vlaanderen, waar ze een nieuw kunst- en cultuurfestival gelanceerd hebben. Lara Artfest. Lara Artfest en niet Laarne Artfest dus. Maar dat komt collega Sarah de Broei dadelijk even uitleggen. Eerst nog het nieuws en deze eerste symfonie van Alexander Glazunov.

0: is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school en de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is en ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook vele honderden toeristen bij uit verschillende landen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de kant van Tibet, voorlopig 3. Pauline Lambert, hoe gaat het eraan toe in het rampgebied?
1: Ja, de reddingsoperaties zijn daar volop aan de gang, maar die verlopen heel moeilijk omdat de verwoesting daar zo groot is. In Nepal zijn ook 2000 militairen ingezet, die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden. Maar er blijven ook nog honderden mensen vermist en dat aantal blijft ook nog steeds oplopen. Er zijn ook veel buitenlanders vermist. Het gaat om mensen uit India bijvoorbeeld, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. En buitenlandse zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal en 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken.
0: Wat wordt er gezegd over de oorzaak van de ramp?
1: Ja, volgens experten in Nepal en in de VS is een stuk van een gletsjer in het Himalaya-gebergte afgebroken en heeft dat een enorme stroom aan ijs, modder en puin veroorzaakt. Op beelden van de ramp is ook te zien hoe een soort vloedgolf hele dorpen van de kaart veegt. En er is ook nu nog een risico op nog meer overstromingen. Autoriteiten in de regio houden dat goed in het oog.
0: Dankjewel voor de uitleg, Paulien. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat zou wel kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
3: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
2: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
4: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
2: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
4: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
5: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
2: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
0: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. En dat is ook burgemeester Joderoo van Vilvoorde van plan.
6: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
0: De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. De RTBF ontdekte ook dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
7: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Haar werk was heel gevarieerd. Ze schilderde tot haar laatste dagen, maakte beeldhouwwerken en installaties. En in veel van haar kunst gebruikte ze stippen om er een oneindig universum mee te creëren. Kusama zag er excentriek uit met een knalrode pruik als handelsmerk. Ze verbleef jarenlang in de psychiatrie en kunst was voor haar therapie. Ze gebruikte haar werken ook om te protesteren tegen geweld. In de jaren 60 bood ze de Amerikaanse president Nixon aan om met hem te slapen als hij een einde zou maken aan de Vietnamoorlog. Vanmorgen regen- en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Morgen minder warm met soms regen- en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Voorlopig zijn er meer dan 160 doden en 1300 vermisten. Ook met drie Belgen heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
9: The legendary Miles Davis.
10: If you like music, what you play, what you write, you survive.
9: En toch deed hij dat zeker niet alleen. Ontdek hoe hij uitblonk in het scouten van talent. Samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Lefto. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
8: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
11: Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Raveel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be. Samen met Clara.
12: Espresso met Greet Samien.
13: Goedemorgen. Ik neem u straks nog mee naar Laarne, op zo'n 10 kilometer van Gent. Laarne, daar hebben ze die prachtige middeleeuwse waterbrug, het kasteel van Laarne. Maar nu pakken ze ook uit met een kunst- en cultuurfestival, Lara Artfest. Dadelijk meer. Welkom weer bij Espresso.

Wie was er ooit gelukkiger en opgewekter dan ik? Muziek van Bellerofonte, Castaldi, met mezzo Guy met Laurent en Le Poème Harmonique. U hoorde het net al in het nieuws, de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. En dat moet nu lukken, want op 11 september gaat er in het Stedelijk Museum van Amsterdam een grote overzichtstentoonstelling van haar werk open. Dus als u de stippen van Kusama van dichtbij wil zien, boek dan nu best al uw ticketjes.

0: L'Espagnol uit Les Nations van François Couperin door het ensemble Les Ombres.
1: Espresso.
0: Morgen gaat in Laarne, dat is niet ver van Gent, Lara Artfest van start. En dat is een nieuw tiendaags zomerfestival. Sarah de Broei, goedemorgen.
2: Hallo, vriend.
0: Ja, jij ging al eens een kijkje nemen in Laarne. Nu, Lara Artfest, waarom niet Laarne Artfest?
2: Wel, de naam is blijkbaar afgeleid van de oude benaming voor Laarne, die Lara was. En die is dus teruggevonden in oude documenten.
0: Oké, vandaar, ja. Maar het is ik noemde het daarnet, een kunst- en cultuurfestival. Het is dus meer dan enkel kunst.
2: Ja, het is eigenlijk echt een zomerfestival, ja. Zeg maar. En er is een heel breed programma, ook met heel veel concerten. Heel breed geprogrammeerd ook, van harmonieorkesten, fanfares, er zijn circusacts. Maar bijvoorbeeld zaterdagavond is dan in de Sint-Megariuskerk het Dionysus Nauw ensemble te gast, die daar een programma brengt samen met Chef Neven, ja. Met zowel polyfone muziek uit renaissance als hedendaagse composities. Maar morgenavond is de opening, onder andere ook Die Verdamte Spielerei te gast. Dus het is een heel breed gamma, ook met heel veel kinderanimatie en dingen die allemaal bij de zomer horen ze.
0: Ja, absoluut. Nu, het hele programma dat is natuurlijk terug te vinden op de site van Lara Artfest. Maar jij bent al even een kijkje gaan nemen naar de kunstroute. Ja, en door wie is die eigenlijk samengesteld?
2: Ja, het initiatief is eigenlijk uitgegaan van een galerij die eigenlijk nog in oprichting is, zeg maar. Die hebben wel al een aantal initiatieven gedaan in het verleden. Mm-hmm. Dat is de White Duck Gallery. Die ligt in een heel mooi landhuis in het centrum van Laarne. En aan dat landhuis is ook een prachtige landschapstuin. Mm-hmm. En zij hebben nu eigenlijk een pop-up gallery ingericht, ter gelegenheid van het Lara Artfest, in een leegstaand huis, een klein beetje verderop in de Molenstraat, gewoon twee huizen verder eigenlijk.
0: Ja.
2: En zij hebben twee curatoren uitgenodigd om hedendaagse kunst te tonen op een eigen site in de landschapstuin en in die pop-up gallery dus. Mm-hmm. En dus

0: ook op verschillende locaties in Laarne. En die twee curatoren, dat zijn Jan Hoed Junior en Hilde van Kanijt. En zij brachten eigenlijk werk samen van een 40-tal kunstenaars. Zowel bekende namen zitten daartussen, ook zelfs van een oudere generatie, zoals een Georges Graer, Panamarenko, Guillaume Bijl, Wim Delvoye, Chris Martin, Sophie Muller, Honoré Do. Dat zijn zeker voor Gentenaren heel bekende namen, ja. Die laatste. Maar er zijn ook een hele rits minder bekende jonge kunstenaars geselecteerd. En die worden ook getoond.
1: Ja, de locatie lijkt me heel bijzonder, hè? Leegstaand pand.
0: Ja, absoluut. Ik vond eigenlijk die locatie van dat leegstaande pand het meest avontuurlijke van heel de kunstroute. Ja. Dus het is echt een oud huis, maar de gordijnen hangen daar nog van de vorige bewoners. Mm. Het behang hangt daar nog, zo'n heel mooi donkergroen, ouderwets behang, oude fluwelen gordijnen, ouderwetse luchters. Dus je komt eigenlijk echt precies nog in de intimiteit van een vervlogen tijd terecht. En daar, dat werkt wel dat contrast dan met hedendaagse kunst. En daar is echt heel veel te zien op die plek. Zowel schilderkunst, installatiekunst, textielkunst van Zara Dogmani bijvoorbeeld, Victor Verhelst, die werkt met grafische kunst die geïnspireerd is op games. Stefanie Maaselen wil ik ook wel noemen, een schilderes. Ook Simon Maskelijn, die heeft eigenlijk voor een iconisch werk gezorgd, want op de eerste verdieping langs de straatkant steekt er een halve boot uit dat huis.
1: Okay.
0: Een houten boot die hij echt heel mooi heeft uitgehouwd. Mm-hmm. En in de landschapstuin achter de White Duck Gallery is er ook een heel deel van de tentoonstelling te ontdekken, mm-hmm, buiten dan. En daar heeft Simon Maskelijn ook een bootje gemaakt, deze keer uit steen gehouwen. En het ligt gelukkig maar aan de oever van de vijver in die tuin. Want ik denk niet dat het vaarbaar is.
1: Nee.
0: Maar het is wel grappig. En dus, die landschapstuin is echt mooi.
1: Neem ons even mee naar buiten nu, Sarah. Ja, want ik ben wel benieuwd naar de rest, wat er in Laarne te zien is.
0: Ja. Misschien interessant, in die tuin zie je ook een bord op een paal. En daar staat het woord lot op. En dat is precies een verkeersbord, een verbodsbord. Het staat voor de vijver, dus je kan daar van alles over beginnen fantaseren waarom het daar staat. En dat is blijkbaar een werk van Randwald Sabbe, mm-hmm, die ook het logo heeft ontworpen. En dat is ook een verkeersbord, zou je kunnen zeggen. Dat is namelijk het achthoekige bord, stopbord. Ja. En daar staat nu, in plaats van het woord stop, staat daar nu het woord Lara. En het werkt wel, moet ik zeggen, want op alle haltes in het dorp zie je dat logo verschijnen en dan weet je, oké, hier moet ik stoppen, want hier is er iets te beleven in verband met het festival. In de landschapstuin staan nog grote monumentale werken van Williams, Philippe Hamerlink. Chris Martin heeft de grot ingericht.
1: Ja.
0: En dan ga je natuurlijk van daaruit, het is een goede start om van daaruit het dorp verder te verkennen.
1: Mm-hmm.
0: Want zoals jij wellicht wel weet, de gemeente Laarne is best een charmant dorp, of een charmante gemeente, en bezit twee historische polen, het oude kasteel van Laarne en dan het typische dorpscentrum met de dorpskerk en het gemeentehuis, en daartussen een mooie kasteeldreef waar jammer genoeg wel veel verkeer doorgaat.
1: Maar ook daar hebben ze blijkbaar op ingespeeld.
0: Ja, want toevallig of niet, maar drie kunstenaars hebben gekozen om daar auto's te parkeren. Niet zomaar auto's natuurlijk. Honoré Do heeft daar zijn auto geparkeerd die vol staat met bollen. Je weet misschien dat Honoré Do altijd werkt met het idee van het bolletje, het Isimo-bolletje. Ja. Zijn auto staat vol. Het is eigenlijk een soort atoom van de verbeelding, zou je kunnen zeggen, die alles in gang zet. En hij hoopt ook dat zijn auto andere auto's zal gaan besmetten. Dus hij ziet het ook als een soort virus. Joris van den Moortelen heeft er een auto geparkeerd met een lichtinstallatie erin. En dan de Brusselse kunstenaar Grégory De Kok heeft daar een aftandse racewagen geplaatst met het woord droom erop. En dan dacht ik ook van, kijk, het zijn echt vehikels van de transformatie die ze hier geplaatst hebben. En wie weet brengt het de mensen van Laarne op een idee om de kasteeldreef ooit autovrij te maken, dacht ik.
1: Wie weet, oké.
0: Er zijn daar ook handelszaken waar ze galeristen uit Oost-Vlaanderen hebben uitgenodigd en die krijgen daar ook een kleine presentatieruimte voor kunstenaars. Voilà, en dan zijn er natuurlijk de plekken, het kasteel en de kerk, waar ook dingen te zien zijn. Mm-hmm. In het kasteel zijn eigenlijk vrij bekende werken te zien van Wim Delvoye. Zijn gasflessen in Delfts blauw, een betonwagen in gotisch ijzer, gietijzer. En in de kerk een mij onbekend werk van Panamarenko. Dat was wel een verrassing, een soort kooi, een soort foltertuig. Ik weet niet goed wat ik erin moest zien. Op het altaar ligt een glimmend lammetje van Jan Fabre, waarvan ik dacht, van, zou dit nu een soort zelfportret zijn als lam gods? Omdat hij zichzelf zo graag portretteert altijd. Dus die interpretatie ligt voor de hand. En buiten staat ook een beeld, een grappig beeld van Guillaume Bijl.
1: Ik hoor het, Sarah. Het is de moeite om naar Laarne te gaan.
0: Ja, zeker als je daar in de buurt woont. Want het is eigenlijk niet echt een must-see nationaal, zou ik zeggen. Maar het is een sympathieke tentoonstelling. En het uitstapje naar Laarne waard als je in de buurt bent.
1: Artfest Laarne gaat dus feestelijk van start. Morgenavond om 7:00 met de mars van het kasteel naar de spiegeltent. Onder begeleiding van de harmonie. En de komende 10 dagen tot 6 september valt daar dus van alles te beleven. De kunstwerken op de verschillende locaties die blijven tot eind september te zien tijdens het weekend. Sarah, dankjewel voor deze leuke zomertip nog.
0: Graag gedaan.

0: The Pioneers, een nummer van Bill Frisell. En zo werd het 8:30. Sophie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, het valt te vrezen dat de toon van de overstromingen in Nepal en Tibet nog erg kan oplopen.
1: Ja, want naast de meer dan 160 doden die er officieel al zijn, zijn er in totaal ook nog meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook veel buitenlandse toeristen bij. Buitenlandse Zaken heeft 3 Belgen in het gebied nog niet kunnen bereiken. De overstromingen zijn volgens experts in Nepal en de VS op gang gekomen toen een gletsjer in het Himalaya-gebergte instortte. Onderzoekswerk van de RTBF heeft aan het licht gebracht waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen bijna 2 weken geleden ontstaan is. De RTBF kwam er ook achter dat er op die dag gemaaid is op die plek in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Er zou daarbij een maaimachine gebruikt zijn die vonken kan doen ontstaan terwijl er gewaarschuwd was voor brandgevaar door de droogte. Onstuimig weer vandaag, vanmorgen regen en onweersbuien. Daarna een periode met vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Maar tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd.

Muziek van John Williams voor The Terminal. Film uit 2004 van Steven Spielberg. Over een piloot, Victor Navorsky, die hopeloos vastzit op de JFK-luchthaven in New York. Met Tom Hanks in de hoofdrol. Ik geef zometeen nog vrijkaarten weg voor het uitverkochte slotconcert van Laus Polifonier met de Gesualdo Six. Hou je klaar dus. Espresso.

Een deel uit een quintet van Jean Kraas. Naar Antwerpen nu, want daar loopt het oude muziekfestival Laus Polyphonier van Amuse bijna op zijn eind. Nog tot zaterdag weer klinkt oude muziek uit de middeleeuwen en de renaissance op prachtige plekken in de stad. En zaterdagavond om 8:00 mag het uitmuntende Britse vocaal ensemble de Gesualdo Six het festival afsluiten. Zij brengen het Engeland van de 17e eeuw tot leven met muziek van onder andere John Dowland en William Byrd. En ik heb hier de allerlaatste kaartjes liggen voor dat concert. Bent u er graag bij? Stuur dan nu een berichtje in de app met graag ook uw mailadres. En wie weet bent u erbij nu zaterdag in Antwerpen. Veel succes en hier zijn ze al eens, de Gesualdo Six.

Een paar Ierse traditionals door The Kraken Concert. En als u de film Pirates of the Caribbean hebt gezien, The Kraken, dat is die legendarische, gigantische octopus met 8 tentakels. Evenveel als er leden van dit ensemble zijn.

Het ensemble Masque speelde een triosonate van Henry Purcell. En dit is nog wat Mozart voor het nieuws van 9. Daarna de krantencommentaren. En na 9 uur staan we ook nog even stil bij het overlijden van de polkadot-oma Yayoi Kusama.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doekt. Er zijn al zeker 165 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog meer dan 1300 mensen vermist en dat aantal loopt nog op. Bij de vermisten zijn ook honderden buitenlandse toeristen. Het gebied is een populaire bestemming voor wandelaars. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die is ingestort, zegt glacioloog Lander van Tricht.
1: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter. En dan op de weg naar beneden ook puin en rotsen hebben meegenomen. Mm-hmm. Dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
0: Ook 3 Belgen die mogelijk in het rampgebied waren, heeft Buitenlandse Zaken nog niet kunnen bereiken. Onderzoekswerk van de Franstalige openbare omroep RTBF heeft aan het licht gebracht waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen ontstaan is. De RTBF kwam er ook achter dat er die dag gemaaid is op die plek in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Er zou daarbij een maaimachine gebruikt zijn die vonken kan doen ontstaan, terwijl er gewaarschuwd was voor brandgevaar door de droogte. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken manieren om kinderen die dag toch nog vrijaf te geven op school. Dat kan in principe niet meer, omdat facultatieve vrije dagen komend schooljaar niet meer mogen. Op bevel van de burgemeester kunnen scholen wel nog gesloten blijven, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. En enkele burgemeesters zijn dat ook van plan. Een andere oplossing is de jaarmarkt verplaatsen van de week naar het weekend. En dat gaan ze doen in Boom, zegt schepen Linde Peters.
2: We hebben dat ook bevraagd bij de Boomse scholen. En ja, zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag.
0: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Kusama raakte vooral beroemd door haar stippenkunst. Christine Bonnure.
3: In interviews zong ze wel eens Yayoi Kusama met het vuurrode haar. Ze kreeg een klassieke opleiding in Japan en verhuisde in de jaren 50 naar Amerika, waar ze opvallende performances deed en alles wat los en vast zat met stippen beschilderde. De stip, symbool voor zon en maan, is de weg naar de oneindigheid, zei Yayoi Kusama, die haar mentale problemen, psychose en hallucinaties verwerkte in haar kunst. De tweede helft van haar leven verbleef ze vrijwillig in een instelling in Japan. Haar werk is over de hele wereld te zien in alle grote musea. Enorme pompoenen met bolletjes of duizelingwekkende spiegelkamers vol kleurige stippen. Yayoi Kusama werkte samen met modemerk Louis Vuitton. Ze was de bestverkopende vrouwelijke kunstenaar.
0: Regen en onweersbuien, straks een periode met vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk dan een nieuwe onweerszone binnen en dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Kunnen we de emoties over alcohol achterwege laten, vraagt Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Zoveel verontwaardiging bij een aantal politici en dat allemaal omdat er op reclame voor alcoholische dranken, we hebben het niet eens over de verpakkingen, een wetenschappelijk onderbouwde mededeling komt te staan. Alcohol schaadt de gezondheid. Je kunt dat jammer vinden, maar je vindt geen specialist die het zal ontkennen. Sammy Mehdi en de anderen zien een kans om hun achterban naar de mond te praten. Doen alsof het Belgische bier bedreigd wordt, dat werkt, denken ze. Misschien, maar je hebt al een stevige pint nodig om zoveel populisme door te spoelen. Met ongekende creativiteit mikken alcoholproducenten op jonge drinkers. Dan is reclame met correcte informatie niets te veel gevraagd, vindt Bart Eekhout van de Morgen. Voor politici die zeggen de vrijheid te verdedigen, is een minimale beperking op alcoholreclame een dankbare symboolstrijd. Maar correcte informatie verschaffen over de risico's van alcohol is geen vrijheidsbeperking. Het stelt burgers in staat om weloverwogen keuzes te maken tegen de lobbykracht van hogere machten in. Dat is juist erg liberaal. Zijn we straks het strengste land ter wereld? Dat beweert de directeur van de beroepsvereniging Belgische Brouwers. Natuurlijk niet, schrijft Isolde van den Einde in het laatste nieuws. In de Verenigde Staten mag je niet eens met een open blikje of fles over straat lopen en ligt de leeftijdsgrens voor alcohol op 21 jaar. In Zweden koop je sterke alcohol alleen in een deprimerende staatswinkel. In een hele rits landen geldt een absolute nultolerantie in het verkeer. Niet zo in ons land. Die vier woorden zullen onze gerenommeerde biercultuur niet begraven. Waarover klagen de brouwers eigenlijk? Niemand verbiedt Belgen om alcohol te drinken. Er komt zelfs geen foto van een ontplofte lever op een flesje karmeliet, zoals doodzieke longen op een pakje sigaretten staan. Een wetenschappelijk feit, dat is alles. Het was verstandiger mee te gaan, vindt Peter Meilemans van het Nieuwsblad. Te zeggen, de boodschap klopt, ga er volwassen mee om, maar een ambachtelijk biertje nu en dan mag wel. Niemand beweert dat je niet mag genieten van een trappist of van een glas wijn bij het eten, schrijft Ruben Mooijman in de Standaard. Alleen kan het geen kwaad dat de consument stilstaat bij de gevolgen van alcoholconsumptie. Die zijn zwaar. Ook dat is een feit. Verontrustender nog dan de campagne zelf is dus de manier waarop politici zich zonder gêne voor de kar van deze lobby laten spannen. Terwijl minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke gewoon zijn werk doet en het algemeen belang voor ogen houdt, wordt hij ondermijnd door zijn eigen coalitiegenoten. Aandacht voor de gevaren van artificiële intelligentie in de tijd. Net nu de enorme aandacht voor de kwartaalcijfers van Nvidia het optimisme nog eens onderstreept, waarschuwt Microsoft-oprichter Bill Gates voor de schaduwkanten van de technologie. Het toont dat internationale samenwerking nodig is, schrijft Bart Haak. En volgens Gates is het aan China en de VS om samen de eerste stap te zetten. De internationale afspraken rond pakweg veilige kerncentrales en luchtvaart kunnen inspiratie bieden. Vroeg of laat moeten we ook voor AI op zo'n punt van samenwerking kunnen landen. En het is ook een thema in het onderwijs. Er wordt gevreesd voor het verlies van zelfstandig en kritisch denken. Een eerste reflex is dan ook om het te verbieden. Maar dat is een schijnoplossing, betoogt Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Want zodra de leerlingen de schoolbanken verlaten, is de technologie weer overal. Leerlingen moeten net leren dat zulke modellen fouten maken en waarom ze dat doen. Daarom is het hoog nodig dat het onderwijs de technologie omarmt. Het is donderdag 27 augustus, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Greet Samien.

omdat het niet altijd het gitaarconcerto van Joaquin Rodrigo moet zijn. Dit was een deel uit zijn celloconcerto met de Spaanse solist Asier Polo. Goedemorgen trouwens, dit is nog steeds Espresso, nog heel even in zomermodus, tot 10 uur.

0: Camille Saint-Saëns in Spaanse sferen met El Desdichado, gezongen door Marian Cribassa en Adriana González. Espresso. Ja, de laatste zomerse dagen komen eraan. Dat betekent helaas ook het einde van de vakantie. Maar als u daar nog even niet aan wilt denken, ik heb nog een goede tip voor u. Wat dacht u van een bezoek aan de expo De Antwerpse Zes in het Modemuseum in Antwerpen? De tentoonstelling gaat over de zes modeontwerpers die Antwerpen in de jaren 80 op de kaart hebben gezet als de modestad. Het zijn Dirk Bickenbergs, Anne Meulemeester, Walter van Beirendonk, Dries van Noten, Dirk van Zanen en Marina J. Zij zetten hun eerste stapjes in de modewereld in 1984 in Londen, waar ze met hun allereerste tentoonstelling iedereen omverbliezen met hun prachtige ontwerpen. Geert Brulo, een van de bezielers van de zes, heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt. En een tijd geleden kwam hij langs in Pompidou bij Chantal Patin, live in het Modemuseum. Wist u trouwens dat het geen haar scheelde of die allesbepalende tentoonstelling was er nooit gekomen? En dat kwam allemaal door een sleutel.
1: We zaten vol dromen en we waren ervan overtuigd dat we het gingen maken via Londen of in Londen. Natuurlijk, we waren niks gewoon, we hadden ook geen plan. We waren aan het improviseren, we waren een beetje naïef ook. Hè. En we hadden één chauffeur die zo'n camion kon rijden. Dat was Luc Willaan, de toenmalige vriend van de heer Bickenbergs. We gingen bij iedereen de collecties ophalen. En het was voor de deur van Walter van Beirendonk en Dirk van Zanen dat op het moment we moesten vertrekken de sleutel van de camion in de riool viel, inderdaad. Sloten maken laten komen en dan als een hel beginnen naar Oostende gereden, want we gingen via de ferry nog. Hè. En daar dan ook helemaal onwetend bij de zware camionneurs gaan aanschuiven om onze documenten gestempeld te krijgen.
2: Ja.
1: Dus toen ik aanschoof en de bediende mij vroeg waar de vrachtbrief was, zei ik, nou, we hebben geen vracht, gewoon hokken.
2: Gewoon gezegd, ik ben op weg met zes mensen die nogal een grote garderobe nodig hebben.
1: Die waren er zelfs niet bij. Die waren er zelfs niet bij.
2: Ja.
1: Maar ja, we waren zo onbezonnen en enthousiast en een beetje naïef. En, maar dat was net het mooie aan het verhaal ook.
0: En wat voor een verhaal zeg. U hoorde Geert Brulo, bezieler van de Antwerpse Zes en co-curator van de gelijknamige expo in het Modemuseum in Antwerpen. Die kan u nog tot midden januari volgend jaar bezoeken.

0: Het Kaleidoscope Chamber Collective, met twee delen uit het pianokwartet van Louise Viardot.
1: People of the world, let it be known, we must banish the burgundy, burn the blue, and bury the beige. From now on,

zijn al jarenlang twee goede vrienden, Gary Burton en Chick Corea, met What Game Shall We Play Today? Daar moet ik nog even over nadenken, maar op de vraag What Music Shall We Play Today is dit mijn antwoord. Mad Rush van Philip Glass.

0: Mad Rush uit 1979 van Philip Glass, met op gitaar Thibaut Couvin en op marimba Adelaide Ferrière. Espresso. U hoorde het al in het nieuws. De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze was 97. En dat moet nu lukken, want dit voorjaar liep er een grote overzichtstentoonstelling van haar werk in Keulen. En diezelfde expo opent volgende week opnieuw haar deuren, maar dan in Amsterdam. Yayoi Kusama is all over dus. Ze werd bekend met haar Infinity Rooms. En ze werd ook wel eens de Polkadot Queen genoemd. En ik heb het er nu even over met onze cultuurman Jeroen Laurijns. Dag Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom wordt ze de Polkadot Queen, de Polkadot Oma genoemd, Yayoi Kusama?
1: Ja, omdat het haar handelsmerk is, hè. De tippen die ze over allerlei objecten plaatst en waarmee ze hele grote installaties ook bouwde, die zijn ontstaan uit hallucinaties die ze kreeg tijdens haar jeugd. En die zijn ontzettend populair geworden. Hè.
0: Ja, ja, het is heel vrolijk werk wat ze maakte.
1: Ja, absoluut. Het lijkt heel vrolijk. Mensen voelen zich heel sterk toe aangetrokken. Het heeft ook iets heel erg kosmisch, maar ja, de ontstaansreden is wel bijzonder duister. Hè. Ze heeft heel erg geleden onder een familiale situatie die heel moeilijk was. De Tweede Wereldoorlog, de atoombom hebben ook een traumatiserende invloed nagelaten. Dus het is ook een soort van kunst die probeert om die zware problemen te overwinnen.
0: Ja, ja. Nu, het was heel divers werk wat ze maakte. Je haalde daarnet haar stippe kunstwerken aan, maar er was meer dan dat, hè, toch?
1: Ja, absoluut. Hè. Het moment dat ze vanuit Japan erin slaagt om naar Amerika te trekken en daar ja, in de avant-garde en de hippiebeweging terechtkomt, gaat ze met haar naaktperformances, waar dat ze dan ook mensen met stippen ging beschilderen, protesteren tegen de oorlog, pleiten voor vrije liefde. We kennen allemaal de bekende performance van John Lennon en Yoko Ono, maar dat hele idee van make love, not war, dat is ja, helemaal ook iets waar zij voor staat.
0: Ja, ja. En wat is haar belang nu voor de beeldende kunst, Jeroen? Want ze heeft een carrière van ja, bij meer dan 60 jaar. Ze werd 97, dus dat is bijna een hele eeuw.
1: Maar je zou haar bijna de vrouwelijke versie van Andy Warhol kunnen noemen. Hè? Maar een vrolijke verschijning met ook haar typerende pruik. Dat is net zoals bij Warhol het geval. Maar ik denk, ja, voor de beeldende kunst en het feit dat ze zo populair is, ze is baanbrekend geweest omdat ze zo open ook over haar psychische problemen durfde te spreken. En wanneer ze teruggaat naar Japan, dan gaat ze vanaf de jaren 70 permanent opgenomen worden in haar eigen paviljoen in een psychiatrische kliniek. Mm-hmm. Dus ik denk dat op die manier ze eigenlijk ja, zowel binnen de kunst als daarbuiten een lichtend voorbeeld is.
0: Ja. Nu, op 11 september opent die grote overzichtsexpo in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Je hebt die al gezien in Keulen. Is het de moeite, Jeroen?
1: Absoluut. Het is heel erg de moeite. In Keulen zag je ook een paar zalen met haar vroege werk met prachtige tekeningen. En geïnspireerd ook op het bedrijf, het planten- en zaadbedrijf waar ze van afkomstig is. Het heeft iets heel erg surrealistisch. Het is een heel mooi overzicht dat je krijgt. En ik vermoed, omdat Kusama ook een belangrijke periode in Nederland als kunstenares heeft doorgebracht en de hele erfenis van de Provo-beweging, vermoed ik dat in Nederland ook daar nog wel een toegevoegde waarde zal gecreëerd worden.
0: Ja. En is het ook niet altijd een beetje lente in haar werk van Yayoi Kusama?
1: Absoluut. Het is het hele geloof ook dat vrede en liefde de problemen de wereld uit kunnen helpen. Dus het is eigenlijk hele positieve kunst. Absoluut.
0: Voilà. Dankjewel om even tijd voor ons te maken, Jeroen.
1: Met heel veel plezier.

Nieuw werk van Jeff Neven. Dat is de single uit zijn tweede soloalbum. Verschijnt volgende week, vrijdag. En Jeff speelt dus overmorgen ook in Laarne samen met het vocaal ensemble Dionysos Now. Zo, ik hou het hierbij voor vanmorgen. Kathleen van Bavel zomert dadelijk nog wat verder. Veel plezier daarmee en nog een mooie dag.

0: alle tijden. Voor iedereen. En overal. En vanaf nu elke weekdag. Met Carlo Sio en Siglinde de Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf maandag van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
1: Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.
2: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de vermisten na de enorme overstromingen op de grens tussen Nepal en Tibet zijn 3 Belgen. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. Buitenlandse Zaken in ons land had al gezegd dat het nog 3 Belgische toeristen niet had kunnen bereiken. Alles samen zijn er nu officieel 165 doden en meer dan 1300 vermisten. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die ingestort is, zegt expert Lander van Tricht.
3: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
2: In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en hadden geen inspraak in welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. Het waren schandalige praktijken, zei de rechtbank.
4: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa. De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
2: De beklaagden kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot 700.000 euro. Ze verliezen ook honderdduizenden euro's die verbeurd zijn, verklaard. 1 op de 8 gezinnen in België heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen, omdat ze daar in verhouding een te groot deel van hun budget aan moeten besteden. De Koning Boudewijn Stichting heeft dat laten onderzoeken. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar heeft bijna 1 op de 4 gezinnen problemen om het water te betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het cijfer beter. Er zijn een aantal verklaringen voor de regionale verschillen, zegt onderzoeker van de Universiteit Antwerpen Jill Koenen.
5: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's, maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
2: Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen krijgen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. In een woonzorgcentrum in Everen in Brussel is afgelopen nacht brand uitgebroken. 10 bewoners zijn met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Het was een kleine brand, maar wel met veel rook. Een deel van het woonzorgcentrum is onbewoonbaar verklaard. En 25 bewoners moeten tijdelijk verhuizen. Het wordt voor enkele uren vrij zonnig bij temperaturen tot 30 graden vanmiddag. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone aan. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. Welkom aan boord van de Zomer van Clara. En dat mogen we vandaag gerust letterlijk nemen. Want muzieksamensteller Ilja Lisser koos voor de start van dit programma voor de Water Music van Handel. Die muziek ging in première tijdens een boottocht van koning George I op de Thames. En dat moet wat geweest zijn. Een concert op het water met liefst 50 muzikanten. Gelukkig zat het weer wat mee. Heel fijn dat u luistert.

Muziek voor tijdens een boottochtje, de Water Music van Handel. Dit was een selectie daaruit door Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht. U kan zich wel voorstellen dat de première van dit stuk destijds op de Theems groot nieuws was. Er werd uitgebreid verslag over gedaan in de Daily Current, het eerste Britse dagblad. Daarin lezen we dat de koning en zijn entourage om 8 uur 's avonds aan boord gingen bij het paleis van Whitehall voor een tocht stroomopwaarts naar Chelsea. Het orkest zat op een andere boot vlakbij. De hele rivier zou overigens vol hebben gelegen met bootjes van mensen die het concert wilden meemaken. Tja, hoe zou u zelf zijn? De tocht was zo'n succes en vooral ook de muziek. Het orkest moest van de koning het werk liefst 3 keer herhalen.

Haast u, gij wervelende winden, geschwinde, ihr wirbelenden winden. Een kantate van Johann Sebastian Bach, waarin de god Pan Apollo uitdaagt voor een muziekwedstrijd. Apollo vindt dat muziek vooral moet ontroeren en verheffen. Pan daarentegen vindt dat je vooral plezier moet kunnen beleven aan muziek, lol maken en dansen. Dat konden we horen in deze aria zu dansen, zu sprongen, gezongen door Bas Peter Lieke. Samen met die Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van René Jacobs. Wat denkt u? Wie mag van u winnen? Pan of Apollo? In 2022 kon u in de bioscoop gaan kijken naar Il Boemo, een film over de Tsjechische componist Jozef Myslivicek. Myslivicek was in zijn tijd een bijzonder succesvol operacomponist. Daarnaast schreef hij ook nog oratoria, symfonieën en kamermuziek, zoals dit quintet voor hobo en strijkkwartet.

Hij werd ook wel de goddelijke boheem genoemd, il divino boemo. Jozef Myslivicek, oboïste Mikhaila Rabankova en het Dolitzal kwartet speelde zijn quintet in Bes. Mocht u ooit de gelegenheid hebben overigens om de film Il Boemo te bekijken over het leven van Myslivicek, zeker doen. De film neemt je helemaal mee naar de 18e eeuw. Het is visueel een sterke prent, vond ik. In die zin kan je hem zelfs een beetje vergelijken met de film Amadeus over Mozart, al is hij wel iets minder meeslepend. Richard Strauss nu, een serenade voor 13 blazers.

0: De blazers van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Alexei Ogrinchuk met de serenade in S voor 13 blazers van Richard Strauss. En hoor dat hart bonzen in Boom van Charles Trenet.
1: De zomer van Clara.

Heerlijke muziek van Charles Trenet. Boom. Met Anne-Sophie von Otters. Komt uit haar album La Douce France. En misschien gaat uw hart ook sneller kloppen bij de volgende muziek van Kurt Weill. Zijn kleine Drei Groschen muziek.

De Belgische pianist Florian Noack nam in 2023 een album op, Tales of the Jazz Age, waarin hij muziek opnam uit de Roaring Twenties. Een heerlijke plaat waaruit we zo net de kleine drei Groschen muziek hoorden van Kurt Weill. Iets helemaal anders nu. Clara Schumann, haar pianoconcerto. Het enige pianoconcerto overigens dat ze ooit componeerde. Clara begon eraan te werken toen ze nauwelijks 13 jaar oud was. Jawel, ze is er 2 jaar mee bezig geweest. In 1835 was het werk klaar. En Clara speelde zelf de première samen met het Gewandhausorkest uit Leipzig onder leiding van Felix Mendelssohn. Die was toen zelf ook nog maar 26. Twee natuurtalenten samen in één concert. Dit is het openingsdeel uit dat concerto Allegro Maestoso.

Is dat Kenna Mason piano en het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra aan de leiding van Holly Matheson met het openingsdeel uit het pianoconcerto van Clara Schumann. Muziek die ze afwerkte toen ze nauwelijks 15 jaar oud was. En dit is er nog eentje voor de liefhebbers van de strijkquintetten van Luigi Boccherini. Zijn tweede quintet door het Karski Quartet met Raphaël Fay op cello.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal. Morgen en zaterdag bij Clara en op VRT Max.
1: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield op geen enkele manier rekening met de vrouwen, zei de rechtbank.
2: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
1: Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. In bijna de helft van de gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders intussen verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Bij de helft van de controles worden gebreken vastgesteld, zegt Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen.
3: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langsgaat in woningen waar dan eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, we gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
1: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quentin wil dat uitgezocht wordt of die wel de nodige maatregelen genomen hebben. Een vrij zonnige periode nu, vanmiddag temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond trekt een nieuwe onweerszone ons land binnen via Frankrijk. Dat zou met veel regen, hagel en wind kunnen zijn. Morgen al minder warm met soms nog regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
5: En een goeiemorgen.

Met het album Danzas Brasileiras, A Chegada dos Candangos uit de Sinfonia da Alvorada van Antonio Carlos Jobim door het Symfonisch Orkest van São Paulo onder leiding van Robert Minchuk. Jobim componeerde die symfonie in het jaar 1960 voor de inhuldiging van Brasilia. Een nieuwe stad die eind jaren 50 gebouwd werd door duizenden werkkrachten, de zogenaamde Candangos, die uit het noordoosten van Brazilië kwamen en uiteindelijk ook in Brasilia bleven om er een nieuwe toekomst op te bouwen. Brazilië werd in 1960 ook de nieuwe hoofdstad van Brazilië in plaats van Rio de Janeiro. A Chegada dos Candangos betekent zoveel als de aankomst van de Candangos. En ik weet niet of u van kokos houdt. Zo ja, dan heb ik een kokossnoepje voor u.

Als u nog op zoek bent naar een koosnaampje voor wie u lief is, dan is Doshi Di Koku misschien wel een idee. Letterlijk kokossnoepje, figuurlijk betekent het schatje. Muziek van Jacob do Bandolim met Paquito de Rivera clarinet, Yo-Yo Ma cello en Romero Lubambo gitaar. Jacob do Bandolim is in feite de artiestennaam van Jacob Pik Bittencourt en wou zichzelf noemen naar het instrument dat hij speelde, de mandoline. Het instrument van Agustín Barrios Mangore is dan weer de gitaar. Met meer dan 300 gitaarcomposities en arrangementen op zijn naam is hij daarin veruit de meest productieve componist. Dit is een dans van hem, een machichi, Thibaut Garcia.

Lang geleden dat ik dit nog hoorde. Ik heb het zelfs nog gespeeld in mijn studiejaren. Choro da Saudade van Agustin Barrio Mangoré. Ik zou het nu niet meer kunnen, denk ik. Ik herinner me dat het best een veel eisend stuk was met hier en daar grote spreidstanden voor de linkerhand. Misschien toch maar eens proberen. Thibaut Garcia brengt het er alleszins uitstekend vanaf. Een sprong in de tijd nu met de 17e-eeuwse Spaanse componist en organist Sebastián Durón. Veel van Durons muziek was niet alleen in Spanje te horen, maar ook in de

Nieuwe wereld, Latijns-Amerika. Vandaar dat er ook muziek van hem terug te vinden is in Latijns-Amerikaanse archieven. Van hem zingt het Alacander of het Aracander Bolivia Choir nu Al Compás Airecillos, letterlijk op het ritme van de zachte briesjes.

Het Arakaner Bolivia Choir en Florilegium onder leiding van Ashley Solomon met Al Compas Airecillos van Sebastian Durón. En intussen is Jean Rondeau aan het klavecimbel komen zitten voor een gaillarde van John Bull.

0: Anna Besson, fluit, Myriam Regnol, viola da gamba, Jean Rondeau, clavicymbal. Met een sonate, althans het Andante daaruit, van Jean-Baptiste Cantat. De eerste helft van de 17e eeuw, een violist-componist verbonden aan het orkest van de Parijse Opera.
1: De Zomer van Clara, met Kathleen van Bavel.
0: Oude muziek nu in een nieuw jasje van Ottorino Respighi. Respighi koesterde namelijk een grote liefde voor oude muziek. Zijn vrouw Elsa vertelde ooit dat zijn werkkamer regelmatig bezaaid lag met oude muziekuitgaven en facsimiles, waaruit hij dan melodieën opdiepte die al eeuwenlang vergeten waren. Het verwondert ons dan ook niet dat Respighi zich door al die ontdekkingen liet inspireren voor zijn antieke dansen en aria's. Een reeks van 3 suites gebaseerd op muziek uit de Renaissance en de vroege barok. Dit is de eerste suite uit die reeks.

fijn gedaan, deze antieke dansen en aria's van Ottorino Respighi, de eerste suite uit een reeks van drie door het Ophüs Chamber Orchestra. Louise Farenc was een componiste die haar tijd ver vooruit was. In de 19e eeuw was zij de enige vrouwelijke professor aan het Conservatorium van Parijs. En bovendien streed ze voor gelijke rechten. Zo eiste ze hetzelfde salaris als haar mannelijke collega's. Ja, dat was toch wel revolutionair in die tijd. Van Louise Farenc luisteren we nu naar de finale uit haar eerste pianokwintet.

Wat een wervelende finale, vindt u ook niet? Dat was er eentje uit het eerste pianoquintet van Louise Farenc door ensemble Louise Farenc. En deze is nog van André Caplet, Rêverie et Petite Valse met Ransom Wilson op fluit en François Dumont aan de piano.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet gaat al richting 300. En een bende Chinese mensenhandelaars is veroordeeld die vrouwen hier bij ons in de prostitutie dwong. Alleen al in Nepal zijn er 289 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers over slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte gisteren in en veroorzaakte zo een enorme ramp. Pauline Lambert.
3: Hulpverleners van het Nepalese leger sleuren bewoners uit de modder. Ze zijn helemaal bedekt door het slijk. Een oudere vrouw wordt in de bak van een graafmachine in veiligheid gebracht. De ravage is enorm. Door een enorme stortvloed aan water zijn hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. In Kathmandu, in de hoofdstad van Nepal, wachten familieleden angstig op nieuws over hun gewonde geliefde. De reddingsoperaties verlopen moeilijk en omdat de verwoesting zo groot is, kunnen patiënten alleen met helikopters naar het ziekenhuis worden gebracht.
4: Because the road connectivity is lost, we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.
3: Voor de zoekacties worden ook private helikopters ingezet, maar er zijn nog altijd meer dan 1300 vermisten, zowel in Nepal als over de grens in Tibet. Veel lokale bewoners, maar ook honderden buitenlandse toeristen. Er zijn ook 3 Belgen in de regio die buitenlandse zaken in ons land nog niet heeft kunnen bereiken.
2: In het getroffen gebied is er dus heel veel hulp nodig. Een Belgische hulporganisatie van studenten geneeskunde, die al aan het werk was in de regio, is onderweg naar een ziekenhuis in Kathmandu. Ze proberen daar te helpen waar ze kunnen. Dat zegt Jente Peters, die pas afgestudeerd is als dokter.
5: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden, maar ook, en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn en verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echt mensenlevens kan kosten.
2: In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
6: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
7: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
6: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
7: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
6: De bendeleden zagen er geen probleem in.
7: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
6: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
7: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
2: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal. En daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
8: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
2: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Cantin wil nu dat uitgezocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. Minder warm dan tot 24 graden. Vooraan een update over de slachtoffers na de overstromingen in Nepal en Tibet. Er zijn in Nepal alleen al 289 lichamen gevonden. En bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
10: En voor het onweer losbarst straks, maakte Louise Adolfa Le Beau het mooie weer deze middag. Hoe kan het ook anders met zo'n naam? Welkom.

Muziek van Louise Adolfa Lebeau, het openingsdeel uit haar cellosonate met Raffaella Gromesse cello en Julian Riem aan de piano. En als u Lebeau beter wil leren kennen, dan kan je misschien haar autobiografie eens lezen. Een boek dat ze uitbracht in 1910. Dat was voor een vrouwelijke componist toen vrij uitzonderlijk. Je leert er over haar leven uiteraard. Daar dienen autobiografieën natuurlijk voor. Maar ook over de obstakels waarmee ze als vrouw werd geconfronteerd in de muziek. Wereld. En we ruilen de cello om voor een nikkelharpa. Dat is een sleutelviool voor deze Zweedse melodieën van en dansen van Amanda Meijer.

Eleonore Billy op nikkelharpa en Trio Ernest met twee Zweedse melodieën van Amanda Mayer. Komt uit het album The Wonderful Adventures of Amanda Mayer. En inderdaad, het leven van deze Zweedse componiste en violiste leest toch wel een beetje als een avonturenroman. Of wat te denken van de concertreizen die ze ooit maakte met een groepje vrouwen in Zweden, Noorwegen, Finland en Rusland. Niet evident voor een vrouw destijds in de 19e eeuw. Mayer was in haar tijd in Zweden dan ook echt een fenomeen, een beroemdheid. Jammer genoeg overleed ze heel jong op haar 41ste. En dan reizen we verder door naar Schotland voor deze traditional.

The Kraken Concert met een Schotse traditional liefdesliedje, My Dearie Jane Thou Die. Niet alleen Béla Bartók of Zoltán Kodály verzamelde volksmuziek. Er waren nog componisten die dat deden, Ray Vaughan Williams bijvoorbeeld. Williams trok geregeld naar het Engelse platteland op zoek naar oude liederen die al generaties lang werden gezongen in dorpen en in herbergen. Hij was bang dat die melodieën anders verloren zouden gaan. Engeland veranderde immers razendsnel door de opkomst van de steden en de industrialisatie vandaar. Van Williams luisteren we nu naar zijn English Folk Song suite, waarin hij dus verschillende van die melodieën integreerde.

Misschien herkende u wel enkele volksliedjes in deze English Folk Song Suite van Ray Vaughan Williams. Hier door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van John Wilson. En als ik deze muziek hoor, dan waan ik me onmiddellijk in de bioscoop Flying Over Africa. En de iconische film Out of Africa.

Brede melodieën voor een weids landschap. Flying over Africa, muziek die John Barry schreef voor de film Out of Africa. Worden die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van de componist zelf. Antonin Dvorak moet inspiratie in overvloed hebben gehad. De melodieën komen zomaar op me af, zei hij ooit. Van hem speelt het Alban Berg kwartet nu het openingsdeel uit zijn 10e strijkkwartet, ook wel bekend als het Slavische kwartet. Het is muziek die hij schreef na het succes van zijn meer bekende Slavische dansen.

Mooi, dit openingsdeel uit het 10e strijkkwartet van Antonín Dvořák, ook wel bekend als het Slavische strijkkwartet. We hoorden het Alban Berg kwartet. Bewonder de grootsheid van het universum. Zoek geluk niet in rijkdom of uiterlijk succes en leef verstandig, deugdzaam en in harmonie met de natuur. Dat is zo'n beetje de boodschap van een kleine cantate die Mozart componeerde in het jaar van zijn overlijden, 1791. Die hier des unermesslichen Weltalls eert. Vrij vertaald, jullie die het grenzeloze universum eren. Bariton André Schoen nam het stuk op zijn Mozart-album 2 jaar geleden. Hier is hij samen met Daniel Heide aan de piano.

Mozart in filosofische doen in zijn kantaten Die Erder und des unermesslichen Veltas eert, jullie die het onmetelijke heelal eren. Hier met bariton André Schoen en Daniel Heide aan de piano. En daarmee zit mijn zomer erop voor deze maand. Straks neemt Sylvia het van me over, maar eerst is er summertime, nog een zachte dag verder.

0: Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brian Bruce Strings, Orlando Viles, Crin de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
1: Het is 1 uur, een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 300 doden geteld na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. En in Gent is een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van meer dan 100 vrouwen. Alleen al in Nepal zijn er 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers binnen over de slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte erin en veroorzaakte zo een grote neerwaartse vloedgolf. Onze redactie kon bellen met hulpverlener Jente Peters. Zij is in het getroffen gebied. Pauline Lambert.
2: De ravage na de stortvloed is enorm. Water, slijk en puin hebben hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. De Vlaamse Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en was al in de buurt als hulpverlener. Ze gaat nu meehelpen in een ziekenhuis waar gewonden worden opgevangen.
3: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
2: Er wordt met man en macht gezocht naar overlevenden, maar de hulpverlening verloopt moeilijk, omdat de verwoesting zo groot is.
3: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
2: Er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist, ook uit ons land. Buitenlandse Zaken heeft met 3 landgenoten die in de regio waren nog geen contact kunnen leggen.
1: De modderstroom in Nepal en Tibet is dus veroorzaakt door een stuk van een gletsjer die is ingestort. Dat komt vaker voor in die regio, al is de omvang van deze ramp uitzonderlijk groot. Er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glacioloog Maaike Iseboet van de VUB.
4: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjerijs opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
1: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal en daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
5: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
6: Deze slachtoffers werden gerekruteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
5: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
6: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
5: De bendeleden zagen er geen probleem in.
6: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
5: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
6: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen, die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt, zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franse openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plaats die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar, ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte, toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quintin wil nu dat dat onderzocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel daar al een eerste dode. De feiten gebeurden na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond. 1 van hen is nu overleden. De politie heeft geen vermoeden van een terroristisch motief. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan halen we nog 24 graden. We begonnen met de honderden slachtoffers na de zware modderstroom in de Himalaya in Nepal en Tibet. In Nepal alleen al zijn meer dan 300 lichamen gevonden en bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol in Nepal in het Himalaya-gebergte blijft oplopen. Daar zijn nu al meer dan 350 doden geteld in het grensgebied met de regio Tibet. Vanuit Tibet komen er voorlopig amper cijfers binnen over slachtoffers. Een deel van een gletsjer is er ingestort en dat veroorzaakte een enorme natuurramp. Water, modder en puin hebben hele dorpen met de grond gelijk gemaakt. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
2: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
1: De modderstroom in de Himalaya is dus veroorzaakt door een gletsjer die voor een deel is ingestort. Dat komt vaker voor in deze regio en er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glaciologe Maaike Isebout van de VUB.
3: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjerijs opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
1: In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Pollaardplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie. Maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en de binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
4: The legendary Miles Davis.
5: If you like music, what you play, what you write, you survive.
4: En toch deed hij dat zeker niet alleen. Ontdek hoe hij uitblonk in het scouten van talent. Samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Lefto. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5:00 op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. De zomer van Clara met Sylvia Broekaert.
6: Goedemiddag, het mag wat swingen vandaag. We beginnen met een rag uit Concerto for Three Rhythms van de Amerikaanse Dana Suise. En deze Dana Suise was een wonderkind dat al moeilijke improvisaties ten beste gaf aan de piano tijdens vaudeville optredens. Later studeerde ze in New York, volgde ook lessen bij Nadia Boulanger. En in 1931 kreeg ze de opdracht van Paul Whiteman, de bandleader, die ook Gershwin de opdracht gaf voor diens Rhapsody in Blue, om het nu volgende Concerto in Three Rhythms te schrijven.

Pianist Michael Gert en het Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra onder leiding van Richard Rosenberg in Raak deel 3 uit Concerto in Three Rhythms van Dana Suisse. Bijna een eeuw eerder bracht deze componist uit New Orleans, Louis Moreau Gottschalk, al ritmes en melodieën uit Latijns-Amerika en de Afro-Amerikaanse cultuur in zijn muziek. En dit hier is Polonia voor piano, een meer romantisch, virtuoos werk van hem.

Philip Martin zat aan de piano voor Polonia van Louis Moreau Gottschalk. Een heerlijk neoclassiek concerto is dat voor clavecimbal en orkest van Jean Francais. Het is minder bekend dan een gelijkaardig concerto van Francis Poulenc, diens Concert Champêtre, maar het is bijzonder charmant. Interessant, vind ik, is dat Justin Taylor hiervoor een wat hybride instrument koos. Iets tussen een pleyel piano en een clavecimbal. Een instrument gebouwd in 1970. En met dat wat hybride instrument treedt hij in de voetsporen van clavecimbalpionier Wanda Landowska. De dedicaté trouwens van Poulenc's concerto. We beluisteren nu het volledige clavecimbalconcerto van Jean Francais.

Een recente opname was dat met de Franse clavecinist Justin Taylor en het Orchestre National de Lille voert ook het Quatuor Zaïde onder leiding van Chloé Dufresne in het clavecimbalconcerto van Jean Francais. Ook uit die 20e eeuwse periode van het neoclassicisme dateert de Suite Italienne van Igor Stravinsky. De Russische meester leidde dit kamermuziekwerkje af van zijn ballet Pulcinella. En de opdracht voor dat ballet kwam van Diaghilev voor zijn ballet Rus. Hij bezorgde een aantal manuscripten met 18e eeuwse muziek aan Stravinsky. Toen dacht men dat het ging om muziek van Pergolesi, maar het was werk van meerdere 18e eeuwse componisten, onder meer van de Vlaming Unico Wilhelm van Wassenaar. En dit hier is een kort fragment uit die Suite Italienne.

Violist Jolente de Meyer, pianist Nicolas Kende in het eerste deel uit de suite Italienne van Igor Stravinsky. Jolente de Meyer stemt nu de viool samen met het Orchestre Philharmonique de Liège voor het vioolconcerto van Henri Vieuxtemps.

0: Een heerlijk staaltje romantische virtuositeit met violiste Jolente de Meijer als soliste Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van de betreurde dirigent Patrick Davin in dat volledige vioolconcerto van Henri Vieuxtemps.
1: De zomer van Clara met Sylvia Broekaert.

Klavecimbal kan toch ontzettend mooi zijn. En hier zat aan het klavecimbal Christopher Hogwood. Hij is ook al 12 jaar geleden van ons heen gegaan ondertussen. Hoe vaak heb ik hem niet zien en horen optreden tijdens het oude muziekfestival in Brugge in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. We gaan nu luisteren naar een omvangrijk vocaal werk van Carl Philipp Emanuel Bach, zoon van de grote Johann Sebastian en van Maria Barbara. Hij werd ook wel eens de Hamburgse Bach genoemd, naar de stad waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewerkt, maar zijn tijdgenoten noemden hem de Berlijnse Bach, want in 1740 verhuisde hij naar Berlijn in dienst van Frederik de Grote. En daar componeerde hij zijn Magnificat, dat we nu integraal beluisteren. Een werk ter ere van Maria met veel contrasterende emoties.

In het Magnificat van Karel Philipp Emanuel Bach hoorden we sopraan Elisabeth Watts, Wiebke Lehmkuhl-Alt, tenor Lothar Odinius, bas Markus Eiche, Academie für Alte Musik Berlin, Rias Kammerchor, het geheel onder leiding van Hans-Christoph Radermann. De Consolation voor piano van Franz Liszt, vertroostingen zou je kunnen zeggen, lenen zich voor een alternatieve bezetting van klarinet, cello en piano. Dit is er eentje.

Philippe Béraud speelde klarinet, Alexis Descharmes cello, Sébastien Vichard piano in een van de 6 consolations van Franz Liszt. En tot het nieuws is dit nog een flarde uit de finale van het 2e pianoconcerto van Frédéric Chopin met Christian Zacharias aan de piano.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal. Morgen en zaterdag bij Clara en op VRT Max.
1: Van alle tijden. Voor iedereen. En overal. En vanaf nu elke weekdag. Met Carlo Sio en Siglinde de Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf maandag van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
3: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
4: Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
3: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
2: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, is het grootste deel van het natuurgebied dat niet getroffen is weer toegankelijk voor wandelaars. Wandelpaden en restaurants zijn er weer open. Het deel van het veengebied dat afgebrand is, blijft verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal ging zowat een derde van het natuurgebied in vlammen op. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
5: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage met Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
2: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarle om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen en ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sylvia Broekaert.

Van de 20e eeuwse Britse componiste Ruth Gibbs was dit Allegro Ritmico uit haar hoornconcerto met Martin Owen op hoorn, BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Een componiste die we bij Clara het voorbije seizoen tot onze vreugde ontdekten dankzij een nieuw pianoalbum met muziek van haar hand, dat is de Franse componiste Armande de Polignac. Ze was ook dirigente en pianiste en studeerde onder meer bij Gabriel Fauré. Ze was afkomstig uit een geprivilegieerd aristocratisch milieu en kon haar leven wijden aan de muziek. Ze liet bijna 200 composities na. In 1962 stierf ze op 86 jaar. En dit is eerst een lied van haar, Ne me regarde pas.

Uit een recent album met pianomuziek van Armand de Polignac speelde Bruno Beltoise een nocturne. En daarvoor zong sopraan Letizia Grimaldi een lied van diezelfde Franse componiste. Bij de vraag naar mijn onbewoond eilandmuziek, de muziek die ik zou meenemen naar een verlaten eiland, dan zou ik toch twijfelen tussen de impromptus van Franz Schubert.

Pianist Yannick van de Velde liet ons dromen op de klanken van deze wals van Frédéric Chopin. En ook Jacques Brel was gefascineerd door de walsen van Chopin. Dit is zijn lied Vesoul in een bewerking voor contrabas en piano.

Danson, nummer 9 was dat van Arturo Marquez met het Simón Bolívar Symphony Orchestra Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. De Spaanse meester die het instrumentengitaar een veel grotere status bezorgde was ongetwijfeld Joaquín Rodrigo. Met zijn Concierto de Aranjuez liet hij de gitarist voor het voetlicht treden. Dat was op het einde van de jaren 30 van de vorige eeuw. Een soort van heimwee zal ook wel een rol gespeeld hebben in het ontstaan van dat concerto. Rodrigo verbleef toen in Parijs, want in zijn land woedde een burgeroorlog. De titel Aranjuez verwijst naar een roemrijk verleden in Spanje, naar de historische zomerresidentie van de Spaanse koningen. Het langzame middendeel zou sterk autobiografisch gekleurd zijn, maar Rodrigo gaf daar niet zo graag uitleg over. Wij beluisteren dat middendeel adagio en de finale uit het Concierto de Aranjuez.

0: De wereldberoemde Chinese gitariste Xiaofei Yang was de soliste in twee delen, middendeel en finale, van het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. De Orquestra Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya stond onder leiding van Eiji Oue.
1: De zomer van Clara.

Twee van de siete canciones populares españolas van Manuel de Falla, Canción en Polo met sopraan Laure Binon en Revue Blanche. En tot het 5 uur nieuws is dit nog Flowing uit een marimba-concerto van de hedendaagse Amerikaanse componist Kevin Putz. Yi Soo-young aan de marimba en het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van Marin Alsop. Geniet nog van uw donderdagavond straks met Django.

0: Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de verwoestende modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbom heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden in de gevangenis in Nederland. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, veroorzaakt door een gletsjer die voor een stuk was ingestort. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Bij de ramp gisteren zijn al zeker 350 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden van de plotse vloedgolf. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
1: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
0: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
2: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
0: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook zo?
2: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
0: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
3: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
0: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarle om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
4: We adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
5: Een schreeuwende Ratko Mladic wordt verwijderd uit de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
4: The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
5: Mladic wordt tot levenslang veroordeeld, ook in beroep voor zijn rol in de Balkanoorlogen in de jaren 90, toen hij leiding gaf aan het Bosnisch-Servische leger.
4: Genocide, persecution, extermination, murder.
5: Etnische zuiveringen van dorpen, de belegering van Sarajevo en in het stadje Srebrenica genocide. In de zomer van 1995 worden daar minstens 8000 jongens en mannen vermoord, Bosnische moslims. Het is de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Mladic heeft nooit enige schuld bekend. Ik heb alleen mijn volk verdedigd, zei hij. In Servische nationalistische kringen werd en wordt Mladic nog altijd als een held gezien.
0: De politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, zit nog altijd in de gevangenis. Over een uur spelen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, de halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederlander, of Nederland liever. Maar Jonathan met de penningen, het vertrouwen bij de Belgen is wel groot.
6: Ja, de Panthers zelf voelen vertrouwen, maar ik zeg er meteen bij dat de kansenverdeling echt één kant uitgaat. Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de drie voorbije WK's en de twee laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar drie keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
0: Dankjewel, Jonathan. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer met kans op rukwinden. Het wordt wat minder warm dan tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 mensen kwamen om het leven. Intussen blijven reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, ik ga niet met de deur in huis vallen vanavond. Nee, we openen niet met bruut geweld. Integendeel, we doen het rustig aan. Dit is Frank Sinatra met Nice and Easy.

In een vingerknip voorbij deze Nice and Easy. Goedenavond en welkom. Duke Ellington was in veel dingen heel goed. En een van die dingen was mysterie in zijn muziek steken. Dat wordt meteen duidelijk in deze African Flower.

nog een paar cymbaalveegjes van Han Bennink op drums. Hij speelde hier samen met klarinetist Joachim Badenhorst en Simon Toldam op piano. Johannes Kreisler, die bestaat niet, of toch niet echt. Het was een personage uit de boeken van Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Daarin is hij een dirigent en componist en vooral een heel grillig en gevoelig persoon. En dat was dan weer iets wat componist Robert Schumann enorm in zichzelf herkende. En dus schreef hij een stuk dat net zo grillig was als Johannes Kreisler en hij zelf, zijn Kreisleriana, hier in een opname van het nieuwste album van pianist Adam Laloum.

La Tendresse met Vincent Perani en zangeres Serena Fisso. Componist William Grant Still was 22 jaar toen hij zijn American Suite schreef. En hij was nog volop op zoek naar zijn eigen stijl, dat is duidelijk, want deze American Suite klinkt toch vooral verdacht Europees.

Het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van dirigente Avlana Eisenberg met de American Suite van William Grant Still. De volgende wals is ook Amerikaans, al zakken we wel een beetje richting het zuiden, richting de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Dat is Santo Domingo en dit is El Vals de Santo Domingo, een single van het aankomende album van pianist Daniel Trifonov.

Buena Vista Social Club met Candela. Ik hou er altijd van als er een zekere vaart in muziek zit, zoals daarnet. Want dan klinkt het alsof die muziek gespeeld moet worden, alsof het echt dringend is. En dat is hier ook helemaal het geval. Het is een denderend nummer van pianist Camille El Bacha. Het heet Tokyo Train.

En zo komt de Tokyo Train dan toch abrupt tot stilstand. Het Dreamhouse Quartet, dat bestaat uit 8 handen die op 2 piano's en 2 elektrische gitaren spelen. En dat zorgt voor een interessant geluid. Het stuk heet Out of Shape.

Het droomlandschap van Dreamhouse Quartet. We gaan het nu achter ons laten en alles wordt weer concreet en recht toe recht aan. Dit is Bill Frisell met That Was Then.

En na dit vleugje cowboy energy is het alweer bijna 6 uur. Na gitarist Trond Kallevoog is er het nieuws. En daarna nog veel meer Django natuurlijk. Tot zo.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tours. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de dodelijke modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En onze nationale hockeyvrouwen beginnen aan hun halve finale tegen Nederland op het WK. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, die veroorzaakt werd door een ingestorte gletsjer. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd, waarvan het waterpeil snel stijgt. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Buitenlandse Zaken meldt dat het nog geen contact kon leggen met 3 Belgen in het gebied. Ook over de Nepalezen die in de verwoeste dorpen woonden is nog maar weinig bekend. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
2: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoogop in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen, als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders, hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
1: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de natuurbrand van de voorbije weken. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Dat is zowat een derde van het natuurpark. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon, gisteren, heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. En Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
3: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
1: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook het geval?
3: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu, inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
1: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Vanmiddag heeft hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen ontvangen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Dat verrast de promotor van zijn masterproef niet, professor wereldpolitiek Sarah van Hooymissen.
4: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
1: Sport. Rond deze tijd beginnen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, aan hun halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederland. Jonathan Mettepenningen.
5: Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's en de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
1: In de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. Pogacar was op de laatste klim weggereden, maar in de afdaling viel hij bijna. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met Enric Mas en daarin was Pogacar dus de snelste. Onze jonge landgenoot Ramses de Bruyne werd knap 3e en hij is trots op zijn prestatie.
6: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mij net wat te laat, te vroeg reept eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt, zat niet meer veel in de tank.
1: Voor Pogacar is het al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. Hij vergroot ook zijn voorsprong in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer, met kans op rukwinden, en het wordt dan wat minder warm tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen, maar er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. De reddingswerken verlopen erg moeizaam. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Django met Robbe van Dijk.

Richard Bona en Mandekan Cubano met Bilongo. Goedenavond, dit is Django, welkom. Zometeen Cargo Mas, dat is de ritmefabriek van trompetist en componist Sam Vloemans. Hier met La Canción Dominicale.

sopraan Barbara Hannigan samen met Katja en Mariella Beck aan de piano en de elektronica van David Chalmin. Antonio Vivaldi schreef maar één concerto voor twee cello's en we gaan het nu horen

solisten Hannah Salzenstein en Alberic Boulnois en Le Consort met een concerto van Antonio Vivaldi. Groenten en fruit zijn altijd op hun best in hun eigen seizoen. En met muziek is dat net zo, want die is ook vaak verbonden met een bepaalde tijd van het jaar. Zoals deze zomerbloem Flor del Verano van Mirdin.

cellist Stijn Kuppes, fluitist Stefan Bracaval en Myrdin de Kouter op gitaar met Flor del Verano. Voor de intro van het volgende lied van Claude Debussy is het woord idyllisch uitgevonden. U gaat me meteen begrijpen, dit is La fille aux cheveux de lin.

sopraan Julie Rosé samen met pianiste Suzanne Manoff. Het is een transfer die vaak gemaakt wordt. Van piano naar orkest of net zo goed omgekeerd, van orkest naar piano. En zo is het ook gegaan met dit stuk van Armande de Polignac. Dit is Claire de Lune dans les Jardins, hier met vier handen op één piano.

Bruno Beltoise en João Costa Ferreira met Claire de Lune dans les Jardins. Het is bijna 7 uur ondertussen. Zometeen het nieuws na een van de mooiste nummers van Duke Ellington in A Sentimental Mood.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom gisteren. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar meer dan 1400 vermisten. Ook onder hen meer dan 500 buitenlanders, bij wie België, Buitenlandse Zaken bij ons, heeft nog altijd geen nieuws over hen. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten zijn opgevorderd om mee te helpen zoeken. Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
3: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen. Hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen. En dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
2: In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal, het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein, dat is zowat een derde van het natuurgebied. Op dit moment spelen de Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, de halve finale van het WK in Amstelveen. Tegenstander is topfavoriet en thuisland Nederland. Jonathan Mettepenningen, hoe doen onze hockeyvrouwen het?
4: De Panthers staan voorlopig op achterstand bij het ingaan van het derde kwart. Het staat 1-0 voor Nederland. Het was Frederik Matla die kon scoren voor Oranje. En het was toch een foutje van de doelvrouw van België, van Elodie Picard, die de bal te makkelijk tussen de paal en haar been liet glippen. Op die manier dus 1-0 voor Nederland. Maar België zit absoluut in de wedstrijd, durft ook controle nemen, durft ook echt naar de kansen te zoeken en niet alleen te wachten op de counters. 4 strafcorners kregen ze ook al. Dus een gelijkmaker kan erin zitten voor de Panthers richting een historische week. K-finale, maar voorlopig dus wel 1-0 voor Nederland.
2: Dankjewel, Jonathan. In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de league phase. Ze spelen op verplaatsing tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden worden gespeeld tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm. En vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. En dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd.
6: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal. Morgen en zaterdag bij Clara en op VRT Max.
5: Django met Robbe van Dijk.
7: Goedenavond. We leven in tijden van ironie, waarin we veel dingen ironisch leuk vinden. Dat is flauw. Als je iets leuk vindt, kom er dan ook gewoon echt vooruit. Dat is ook wat gitarist Johnny Greenwood deed toen hij de soundtrack schreef voor de film Phantom Thread. En dat is opvallend, want Johnny Greenwood is gitarist bij Radiohead. En dat is op zijn zachtst gezegd een alternatieve rockband die bewust muziek met een randje willen maken. Maar toch koos hij ervoor om voor deze soundtrack zeemzoete romantische muziek te schrijven. Helemaal onironisch, volledig in de stijl van de jaren 50. Want toen speelde de film zich af en het heeft voor een prachtig resultaat gezorgd.

Pianiste Catherine Tinker samen met de London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. We vallen van het ene feerieke viooltapijt in het andere. Dit is een stukje uit de Fontane di Roma van Ottorino Respighi.

La Fontana di Villa Medici al Tramonto, gespeeld door het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, hier met dirigent Antonio Papano. Een goede muzikant is gewoon een dief die niet betrapt wordt. Iedereen steelt van zijn grote voorbeelden en daar is niks mis mee, want op die manier is alle muziek met elkaar verbonden. Zo ging het ook met dit liedje. Componist Paul Weston haalde de melodie uit een etude van Frédéric Chopin en zijn vrouw, zangeres Jo Stafford, scoorde er een hit mee in de jaren 50. Dit is No Other Love.

Joe Stafford samen met haar man Paul Weston en zijn orkest. Ik ben nog nooit in Napels geweest, maar ik heb er wel al veel over gehoord. Bijvoorbeeld dat die stad prachtig gelegen is aan de Middellandse Zee, maar ook dat ze minstens even chaotisch als mooi is. En net daarom denk ik dat deze tarantella een perfect muzikaal portret is van Napels. Met eerst de golven van de zee en dan de stadsdrukte die steeds intenser wordt. We luisteren naar celliste Ophélie Gaillard en Ensemble Pulcinella.

De bijzondere stem van Sandro Henel hier met Cold Shelter. Minimalistische muziek kan soms wat berekend klinken, maar het Braziliaanse ensemble Uacti heeft dat aspect kunnen omzeilen door muziek van Philip Glass op materialen te spelen zoals glas en hout. En dat zorgt voor een heel organisch resultaat.

Ware River minimalisme van componist Philip Glass volgens ensemble Wakti. Dit nummer van Ablai Sissoko klinkt zorgeloos, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het heet Amanke Dionti, dat betekent zij is niet jouw slaaf. Gaat over vrouwen die van het Senegalese platteland naar de grote steden trekken om te werken voor rijke families en daar vaak slecht behandeld worden. Het is dus niks minder dan een protestsong.

Ablaye Sissoko en Cyril Brotto met Amanke Dionti. Drummer Bertrand Renaudin die weet maar al te goed waar de roots van zijn instrument liggen. Hij toerde tijdens zijn carrière vaak door Afrika. En zijn plaat Turbulent Silence is een ode aan het continent, want alle nummers dragen de naam van een Afrikaans land. En dit is Mozambique.

20er Adinda Hertmans met Can't Let You Go. The Summer Knows, dat is filmmuziek van Michel Legrand en die klinkt vaak echt hartstochtelijk. En er zijn er weinig die hun hart zo konden laten spreken via hun instrument als Toots Thielemans. Dus ja, dit was een match made in heaven, Toots Thielemans en het Michel Legrand trio met The Summer Knows.

Lady Lynn en her Magnificent Seven met Night Air. Ik heb nog één nocturne voor u. Ze komt uit de gitaar van Sofia Boros. Dan het nieuws en daarna nog Clara in concert. Nog een mooie donderdagavond en tot in de toekomst.

0: alle tijden. Voor iedereen. En overal. En vanaf nu elke weekdag. Met Carlo Sio en Siglinde Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf maandag van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 8 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. 8 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Hogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
3: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
2: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
3: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renault.
4: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
3: Met de kaartverkoop vooraf is al een €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
1: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studenten van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders, maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Eerder dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden zijn terugmatch tegen Omnia Nicosia. Stef Wijnands in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
5: Het staat voorlopig 2-1 achter en na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truiden begon het best aan de bal, maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony, zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen 2 minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
1: Dankjewel, Stef. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
6: De Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors, afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, maar het scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0, die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK, want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons, op zoek naar een tweede WK-medaille en de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
1: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Katelijne Boon.
8: Goedenavond en welkom in onze concertzaal. Vanavond halen we nog eens die getalenteerde twintiger theorbespeler Stan Geudens voor het voetlicht. Stan begon op zijn 7e met gitaar, maar koos op zijn 17e resoluut voor de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Hij kent het theorbe- en luidrepertoire uit de Franse, Italiaanse en Engelse barokmuziek op zijn duimpje en maakt ook eigen arrangementen. Met heel veel verfijning, subtiliteit en expressie bespeelt hij zijn instrument. En dat weten ondertussen al verschillende gerenommeerde ensembles zoals Esperion 21, de Nederlandse Bachvereniging, Il Pomodoro of Anocte Temporis, met wie Stan al jaren mag meespelen. Voor zijn twintigers recital dat we opnamen in Studio Toets, werkt hij samen met gambiste Layal Ramadan. Maar hij begint solo met arrangementen van Les Pleurs van Monsieur de Sainte-Colombe, gevolgd door de Sarabande en twee minuetten uit de tweede cello-suite van Johann Sebastian Bach. Samen met gambiste Layal Ramadan speelde hij tot slot ook nog twee korte stukken van Federico Mompou.

Twintigers Tangeros, Opteorbe en Layal Ramadan op Viola da Gamba in twee stukjes van Federico Mompo. En het getalenteerde stel vervolgde het recital met drie werken uit het repertoire van Marais. Te beginnen bij de Tombeau de Monsieur de Sainte-Colombe, zo bekend geworden dankzij de film Tous les matins du monde. En tot slot doet Tangeros ons nog een chaconne van Robert de Vizé cadeau. Een mooie afsluiter van een bevlogen recital.

En met deze chaconne van Robert de Vizé besloot Stan Geudes het recital dat hij als twintiger van Clara in het voorjaar opnam in Studio Toets. Muzieksamensteller Renate Wijtjes heeft nog een paar mooie stukken met Stan klaargezet, maar eerst gaan we luisteren naar de balletmuziek die George Frederick Handel schreef voor Il Pastor Fido.

De English Baroque soloist speelde de balletmuziek die Händel schreef voor zijn opera Il Pastor Fido. Terug naar Stan Geudes. Dat hij mag meespelen met de grootste namen bleek ook tijdens het Clara Festival dit jaar. Toen vonden we hem op het podium terug bij de Johannespassie van Bach als lid van Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emiljanichev. Renate Weitjes koos voor het recit en de aria Erwege wie zijn bloedgefärbte rukken, waarin we ook heel duidelijk die theorbe van Stan horen.

Een weken wie zijn bloed gefärbte rukken, de aria voor tenor en daarvoor het reciet van Christus uit de Johannespassie van Johann Sebastian Bach. Het is een fragment uit de concertopname die Clara maakte in het kader van het Clara-festival dit jaar in Bozar. Uitvoerders waren toen Il Pomodoro, onder leiding van Maxim Emilianichev. En in dit fragment hoorden we de bas Marco Saccardin die de rol van Christus zong in het reciet en tenor Nicolas Scott in de aria. En Stan Geudes zat toen mee op het podium als tenorbespeler. Dat was mooi te horen in dit fragment. Hoe veelzijdig Stan Geudes is, bewijst hij ook in de Song for Sakamoto, waar hij Laura Wai begeleidt.

Song for Sakamoto, van en met Laura Wai, begeleid door Stan Geudes. Stan zal een mooie toekomst tegemoet gaan en ik kijk er al naar uit om hem nog vaak te horen. Hopelijk u ook. De Seizoenen inspireerde Dirk Brossé tot The Circle of Nature, een werk voor cello, klarinet en kamerorkest, waarin hij elk seizoen tot leven laat komen door de sfeer van een specifieke plek op te roepen. Voor de zomer neemt hij ons mee naar Varanasi, de Indiaanse stad aan de heilige rivier de Ganges. Solisten zijn celliste Vivian Spanhoge en klarinetist Eddie van Oosthuizen, hier begeleid door het Vlaams Radioorkest onder leiding van de componist zelf, Dirk Brossé.

De zindering van de zomer. Summer at the Circle of Nature van Dirk Brosset. Een dubbel concerto met celliste Vivianne Spanhoge, klarinetist Eddie van Oosthuizen en het Vlaams Radioorkest onder leiding van Dirk Brosset zelf. Ondertussen hebben pianisten Mi Ju Lee en Klaus Helwig al plaatsgenomen achter

De ouverture die Felix Mendelssohn schreef voor A Midsummer Night's Dream, ooit beschreven als het grootste wonder van vroegrijpheid dat de wereld ooit heeft gehoord. We hoorden hier een versie voor piano, vierhandig, met Mijo Lee en Klaus Helwig. Het zijn weer hoogdagen voor de liefhebbers van de oude muziek. Morgen kan u op Clara Live luisteren naar de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Vespro della Beata Vergine door Vox Luminis. Een rechtstreekse uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen in het kader van Laus Polyphonie natuurlijk, met wie anders, Nicole van Opstal als uw gedroomde gastvrouw. Hier is Vox Luminis met twee stukken van Andreas Hammerschmidt. Alleluia, freut euch, ihr Christen alle, en Freude, Freude, große Freude uit de muzikalische aandachten, met Bart Jacobs aan het orgel.

Vox Luminis in twee werken van Andreas Hammerschmidt. Morgenavond zijn ze te horen hier op Clara in de Maria Vespers van Claudio Monteverdi tijdens de rechtstreekse uitzending van hun concert op Laus Polyphonie met collega Nico van Opstal, iets om naar uit te kijken. En drie keer is scheepsrecht, ook dit is nog werk van Andreas Hammerschmidt, een suite voor gambas. Dank dat u luisterde, ik wens u nog een zachte nacht.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
1: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel 1/3 van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn, maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
0: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. 3 Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van den Bemt, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
2: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de league face van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voorbij de doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Hansbel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kaja beter dan vorige week, had ze ook één grote kans waar Kozemans goed moest tussenkomen. En één richtingsverkeer nu ook in de tweede helft, waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. De mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambrose Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er toch een beetje een gale avond van.
0: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2 nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
3: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1, een goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar 1 keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
0: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
4: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor dat ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
5: verwonderd.
6: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
7: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
6: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
7: Por VRT Max.

0: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
1: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk, met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe, mevrouw Verlinde.
0: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsten de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: Dankjewel, Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze vierde ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Biancone scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnion Nicosa. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui, dan is 24 graden de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijks vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
1: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
0: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olie-embargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0-zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
3: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
0: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en Duitsland-Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.